Goed dag, hij komt bij ons. Het snoeren en snoeren, zo kal als ja. Voor ja is no, remote niet trouw. Het snoeren en snoeren, trollen en broer.